0: Plus. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad?

0: Bestel op manutan.be.
1: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Pinkstermaandag.
5: Dovi keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
0: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
8: Mannekes. Bombie. Ik heb gedroomd.
9: Over?
8: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
9: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
8: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
9: En zondag en maandag...
8: 20% korting op alles. Serieus?
9: Oh, jij wist dat niet.
8: Bombie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
9: Jawel.
10: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Hey Labba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
15: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
14: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
15: Maar nog veel meer liefde.
14: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
15: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
14: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
15: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
14: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
15: Philip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
14: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
15: Oh, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
14: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
15: En te bekijken op YouTube.
16: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
17: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
16: Echt?
17: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
16: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
17: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
16: Maar ja, dan moet jij toch...
17: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
16: Allee, jongen, wat is dat?
0: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg. Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

Goedemorgen. Club Brugge heeft zijn 20e landstitel beet. Een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen was voldoende voor de titel. Door dat gelijkspel was het voor Club nog even afwachten wat concurrent Union deed tegen AA Gent. Het werd daar 0-0, waardoor Brugse titelsfeest pas na het laatste fluitsignaal uitbarstte. Zondag volgt de slotmatch tegen AA Gent, die ook in het teken zal staan van het afscheid van Simon Mignolet. De overheid onderzoekt of een My e-box-account al na 6 maanden inactiviteit kan worden afgesloten in plaats van de huidige 12 maanden. Want veel burgers lopen nu belangrijke documenten mis. Aanleiding is de felle kritiek van onder meer de Ombudsdienst van het Spoor. Ze zien de boetes niet en betalen dus ook niet. Ze verschijnen enkel digitaal, waardoor sommigen pas de overtreding ontdekken als er een deurwaarder voor de deur staat. FOD Justitie wil gebruik maken van leesbevestigingen. Als een bericht ongelezen blijft, zou de overheid verplicht een ander communicatiekanaal moeten kiezen. Momenteel maken ruim 4 miljoen Belgen gebruik van de e-box. Onderzoekers hebben in Argentinië zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij drager zijn van het hantavirus. In Argentinië, in de havenstad, vertrok op 1 april het cruiseschip Hondius. Biologen zetten 3 nachten lang vallen uit en verwachten binnen 3 weken de resultaten van de analyses. Ondertussen meldt ook de Nederlandse minister van Volksgezondheid dat niemand van de 27 opvarenden die maandag met het schip arriveerde in Rotterdam besmet is of klachten vertoont. De bemanning en medische staf zijn in quarantaine gegaan en worden wekelijks getest. Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week zonnig en warm tot 29 graden.

0: Waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Wiener Berger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
1: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
1: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
3: Ik ga niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
9: Ik kies Unlimited Internet.
8: En 5G.
9: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Pinkstermaandag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
4: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
3: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
5: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Termen Air. Een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies. Huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenair.be.
11: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
12: Abdij
11: glimlachten ze terug. En een week later aan
12: Buil
11: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
12: ULB.
11: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
12: Aan Marie-José.
11: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
13: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemorgen. Als je een keuze maakt voor een beroep, weegt familiale druk het zwaarst door. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad bij 3000 Belgen. Ruim een kwart van de bevraagden werkt in dezelfde sector als de ouders. En ook de perceptie rond diploma's die blijft hardnekkig. De helft ziet de universiteit als hoogwaardiger dan de hogeschool. En 40% schat TSO lager in dan ASO. Verder bleek ook nog eens dat 1 op de 5 Belgen ontevreden is over zijn job. En 40% zou vandaag een andere richting kiezen. De Nederlandse minister van Volksgezondheid meldt dat niemand van de 27 opvarenden die maandag met het cruiseschip Hondius arriveerde in Rotterdam besmet is met het hantavirus of klachten vertoont. De bemanning en medische staf zijn in quarantaine gegaan en worden wekelijks getest. In de Argentijnse havenstad Ushuaia, waar het schip op 1 april vertrok, zijn inmiddels 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij de drager zijn van het virus. In Club Brugge heeft zijn 20e landstitel beet. Een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen was voldoende voor de titel. Door dat gelijkspel was het voor club nog even afwachten wat concurrent Union deed tegen AA Gent. Het werd daar 0-0, waardoor het Brugse titelfeest pas na dat laatste fluitsignaal uitbarstte. Zondag volgt de slotmatch tegen AA Gent, die ook in het teken zal staan van het afscheid van Simon Mignolet. Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maximaal tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel zonnig en warm tot 29 graden.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Wienerberger.
6: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
7: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Liantis.
10: Zeg, kan ik nu ook zo...
11: Flexijobbers aannemen?
10: Ja.
11: Natuurlijk.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5. Jouw verhaal in stijl. Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat
8: en hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Pinkstermaandag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
7: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: Allee, jongen, wat is dat?
6: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
2: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

Goedemorgen. Een 17-jarige jongere is gisteravond laat gecrashed op een rotonde in Herentals na een achtervolging door de politie. De bestuurder had geen rijbewijs en testte positief op drugs. Bij de achtervolging werden snelheden tot 200 km per uur gehaald. De chauffeur en zijn twee passagiers, een man van 19 en een vrouw van 18, kwamen er zonder verwondingen vanaf. Het is al het tweede zware ongeval met een minderjarige bestuurder in nog geen week tijd in de provincie Antwerpen. De kampioenenviering van de 20e landstitel van Club Brugge is gisteravond ontsierd door incidenten rond het stadion in Mechelen. Kort voor het einde trok een groep van 50 KV Mechelen supporters naar de hoofdingang om de confrontatie op te zoeken met vertrekkende clubfans. De politie greep in met pepperspray, 6 supporters werden geraakt en 4 moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. De politie hield 4 thuissupporters bestuurlijk aan en er werden 15 processen verbaal opgesteld voor onder meer slagen, het werpen van bierbekers en gezichtsbedekking. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft de geplande lancering van zijn 12e Starship-testvlucht vanuit Texas op het laatste moment uitgesteld door een technisch probleem. Een hydraulische pin die de arm van de lanceertoren op zijn plaats houdt, trok niet correct terug. Maar als het effect vandaag nog op tijd wordt hersteld, volgt vandaag ook al een nieuwe poging. Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en ook wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel zonnig en warm tot 29 graden.

0: Plus 40% korting in het aluren en nog meer in het weekend. Dus
1: stap met mijn korting op de trein.
2: 40% het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
3: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
2: Plus naar Hassel eens gaan shoppen.
4: Geef gewoon aan Excel.
5: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
0: Op Blutrain Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in het aluren en nog meer in het weekend. Meer info op lmbs.be.
6: Allee, een huis op een buiten, daar hebben we toch altijd al verdroomd.
7: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman!
9: Kom, laat me maar eens genoeg kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt, maar dat is fantastisch nieuws.
9: Pas op, hè. Ze gaan nog iets voor de prijs moeten doen, hè.
6: Ja.
9: We hebben dat hier een serie in de buurt.

0: reis strafverzekerd. Worden verzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolgd door onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infovies, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei.
2: Rico City.
1: En Rico

0: gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor?
0: Lente op ons bord en de zonker op ons gezicht.
1: Sparko Ruitgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuur van jouw winkel op mijnspark.be.
0: Ook net, nu heeft een straf aanbod waar uw haren omhoog gaan en uw factuur naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want hangt er gewoon veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden.

0: vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, maar niet VK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
3: Wij dragen E5.
4: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
3: E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Mannekes, lompe, ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaien, spotgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag
5: 20% korting op alles.
6: Serieus?
5: Oh, jij wist dat niet.
7: Bobby, we hebben nu drukke door.
5: Oei, gaan we niet aan?
6: Jawel!
8: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voor

0: wellnessresort van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.
1: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon in 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk en daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat dus altijd aan het raam als de koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de baby.
2: Oh ja, tot straks, mama.
1: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

gisteravond laat gecrashed op een rotonde in Herentals na een achtervolging door de politie. De bestuurder had geen rijbewijs en testte positief op drugs. Bij de achtervolging werden de snelheden tot 200 km per uur gehaald. De chauffeur en zijn twee passagiers, een man van 19 en een vrouw van 18, kwamen er zonder verwondingen vanaf. Het parket van Antwerpen en de politie zijn op zoek naar de 44-jarige Steve de Meij. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man was door gewelddelicten geïnterneerd in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Hij is atletisch gebouwd, heeft kort bruin haar met grijze zijkanten en grijsblauwe ogen. Bij zijn vertrek droeg hij een zwarte broek, een blauw t-shirt, een lichtgrijze hoodie en zwarte Nike-schoenen. Hij verplaatst zich wellicht op een grijze Minerva-fiets. Wie hem opmerkt, wordt verzocht hem zelf niet te benaderen, maar direct de politiediensten te verwijderen. De kampioenenviering van de 20e landstitel van Club Brugge is gisteravond ontsierd door incidenten rond het stadion in Mechelen. Kort voor het einde trok een groep van 50 KV Mechelen supporters naar de hoofdingang om de confrontatie op te zoeken met vertrekkende clubfans. De politie greep in met pepperspray. 6 supporters werden geraakt en 4 moesten naar het ziekenhuis. Er werden 15 processen verbaal opgesteld en de politie hield ook 4 thuissupporters bestuurlijk aan. Het is zonnig vandaag met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maximaal tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar dan droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week.

0: misschien wat bebouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Werfdag. Alle info en werven op openwerfdag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
1: Bij Zelfbouwmarkt in Nienhoven vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
2: Goeiedag samen, kan ik helpen?
3: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
2: Oké.
4: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
2: Wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
3: Indrukwekkend.
4: Maar wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
3: Ja, hoe moet je die kopen?
1: Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
5: Ik ben hier bezig met mijn...
6: Mobiliteitsbudget?
5: Ja.
6: Laten we samen eens kijken.
4: Keliantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust op.

0: Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Maar herstel de inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorraad. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
1: Maak nu een afspraak op guardglass.be.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, maar niet VK.
4: Schoon nu een TCL 65 IQ en Minilet Google TV voor 999 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Media Markt.

0: plezier van de lijzen gaan we promokokken.
1: Oh, ik heb zin in zalm, papa.
0: Komt goed uit. Onze Noordse grote zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis. Kopen en besparen doe je met de superplusdeals van de lijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste de

0: van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan anders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
0: Open op Pinkstermaandag.
3: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
0: Swiss Sense staat al meer dan 100

0: City
1: en Brick of Light.
0: Geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B+ leden.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: kilo kersen voor de knalde prijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Ah? Een neusbegot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiques.
3: U gaat er wat de sfeer op snuiven.
4: C'est
1: miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3 miljoen. Lotto, omdat het kan.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuw computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Autonate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Autonate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Niet een IT-nerd zijn. Nee, man.
8: Allee, jongen, wat is dat?
5: Op autonate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Autonate heb je vakantie genoeg. Ah, onderuit. In mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Thema Meubelen. Bij je aankoop krijg je nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10%.

Goedemorgen. De politie is op zoek naar de 44-jarige Steve de Meij. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De politie zette hem op de most wanted lijst. De man werd door gewelddelicten geïnterneerd in het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever in Antwerpen. Hij is atletisch gebouwd, heeft kort bruin haar en grijsblauwe ogen. Bij zijn vertrek droeg hij een blauw t-shirt, een lichtgrijze hoodie en zwarte Nike-schoenen. Wie hem opmerkt, wordt verzocht hem zelf niet te benaderen, maar direct de politie te verwittigen. De Verenigde Staten hebben de levering van een wapenpakket aan Taiwan tijdelijk stopgezet. De pauze is nodig om de munitievoorraden te garanderen voor de Amerikaanse militaire operatie in Iran. Dat zegt een vertegenwoordiger van de VS in het parlement. De opschorting komt op een politiek gevoelig moment, nadat de VS vorig jaar nog extra wapenverkopen had goedgekeurd. President Donald Trump hield zich na een staatsbezoek aan China op de vlakte over Taiwan en noemde het dossier een handige troefkaart voor onderhandelingen. Binnenkort kan je gratis je fiets meenemen op de trein. Dat heeft de Kamer gisteren unaniem goedgekeurd. Vandaag betaal je nog €3 tijdens de daluren en €5 tijdens de spits. Enkel plooifietsen mogen wel al gratis mee. In 2025 nam het aantal reizigers dat een fiets meenam op de trein toe met 14% tot ruim 550.000 mensen. Het goedgekeurde voorstel pleit ook voor de invoering van één enkel combi-ticket dat geldig is voor zowel de trein, de tram als de bus. Het is zonnig met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maximaal tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week wordt het heel zonnig en warm tot 29 graden.

0: Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Justin, time to edit.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleg houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankomst.

0: -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Goesting in mijn wereldreis.
4: Elke maand.
3: Lekker chillen in het paradijs.
4: Elke maand.
5: Win for life.
4: Win for life.
5: Win tot 5000 euro. Elke maand.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
3: Balje
2: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachte ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: Melibé.
2: Ook al moest ik twee haltes verder zijn aan
3: Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemiddag. Benzine tanken wordt vanaf morgen terug wat goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Voor een liter benzine, 95, daalt de maximumprijs met 4,1 eurocent tot maximaal 1,97 euro per liter. De maximumprijs voor benzine, 98, zakt met 5,1 eurocent naar ruim 2 euro per liter. De dalingen volgen een dag na die van diesel, die sinds vandaag gedaald is tot 2,14 euro per liter. De Verenigde Staten hebben de levering van een wapenpakket aan Taiwan tijdelijk stopgezet. De pauze is nodig om de munitievoorraden te garanderen voor de Amerikaanse militaire operatie in Iran. Dat zegt de vertegenwoordiger van de VS in het parlement. De opschorting komt op een politiek gevoelig moment nadat de VS vorig jaar nog extra wapenverkopen had goedgekeurd. President Donald Trump hield zich na een staatsbezoek aan China opvallend op de vlakte over Taiwan en noemde het dossier een handige troefkaart voor onderhandelingen. Binnenkort kan je gratis je fiets meenemen op de trein. Dat heeft de Kamer gisteren unaniem goedgekeurd. Vandaag betaal je nog 3 euro tijdens de daluren en 5 euro tijdens de spits. Enkel plooifietsen mogen wel al gratis mee. In 2025 nam het aantal reizigers dat een fiets meenam met 14% toe, tot ruim 550.000. Het goedgekeurde voorstel pleit ook voor de invoering van één enkel combi-ticket, dat geldig is voor zowel de trein, de tram als de bus. Het is zonnig vandaag met af en toe hogere sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking, opnieuw warm meld bij maximaal tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel erg zonnig en warm.

in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Wij dragen E5.
4: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
3: E5. Jouw verhaal in stijl. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
1: bij Brico Brico City
0: en Brico Planet
1: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Jamai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
0: Leontes. Ik snap dat hier niet van die...
5: Kennisregistratie bedoelt je?
0: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
0: De Leontes contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Helaba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
7: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
6: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
7: Maar nog veel meer liefde.
6: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
7: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
6: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
7: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
6: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
7: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
6: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
7: Bon, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
6: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
7: En te bekijken op YouTube.
8: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Dema Meubelen. Bij aankoop krijg je nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfort.

0: Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
1: Wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Ja, dan moet jij toch...
1: Je ligt een IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: Allee, jongen. Wat is dat?
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met de nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.

van Justitie en Kamerlid voor Partij Anders, Paul van Tichelt, stapt uit de politiek. Dat kondigde hij zelf aan op sociale media. Van Tichelt was van 2023 tot 2025 vicepremier in de regering De Croo en leidde daarvoor jarenlang het OCAT dat de dreiging in ons land analyseert. Van Tichelt gaat nu aan de slag als CEO bij juridisch dienstverlener Modero. Hij wordt opgevolgd door Arthur Orléans, nu nog schepen in Mechelen. Met het zalige zomerweer belooft het extra druk te worden aan onze kust tijdens het verlengde Pinksterweekend. Als je zelf een weekendje plant en de file wil vermijden, kan je ook de trein nemen. De NMBS legt dit Pinksterweekend 24 extra treinen in per dag van en naar Oostende en Blankenbergen. NMBS raadt je wel aan om vooraf de routeplanner te checken. Die toont de volledige dienstregeling en de verwachte drukte aan boord van elke trein. Tomorrowland neemt extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Er komen extra brandwachten die snel moeten ingrijpen bij technische incidenten of beginnende brandhaarden. Ook de evacuatietunnels aan het hoofdpodium krijgen extra bescherming om ze toegankelijk te houden. Bij de brand vorig jaar raakte niemand gewond. De mainstage raakte wel grotendeels vernield. En een einde van een tijdperk voor de Engelse topclub Manchester City. Zijn trainer Pep Guardiola stopt na 10 jaar. Er waren al een tijdje geruchten, maar de club heeft het nu officieel bevestigd. Guardiola leidde Manchester City naar heel wat successen. Hij won 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij is 55. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee wel ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw heel zonnig met af en toe wel wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden. Ook volgende week blijft het nog heel zonnig en warm tot zeker woensdag.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen...
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Mannekes.
12: Bombie.
11: Ik heb gedroomd.
12: Over?
11: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
12: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
11: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
12: En zondag en maandag...
11: 20% korting op alles.
12: Serieus?
11: Oh, jij wist dat niet.
12: Bobby,
11: we hebben nu drukken door.
12: Oei, gaan we niet dan?
11: Jawel!
13: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
15: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Tickety Max. Tickety Max. Please just rewind, let me tickety Max.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook.

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
1: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoop, man!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja.
6: Je moet al een keer zien hier, die buur.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: En Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar hoezo?
6: Sorry, Martins WK.
8: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Deze week kom je bij Spar voor...
14: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
13: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
14: lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
13: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: Mannekes, Bombi, ik heb gedroomd.
16: Over?
15: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
17: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
15: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
17: En zondag en maandag...
15: 20% korting op alles.
16: Serieus?
17: Oh, jij wist dat niet.
15: Bombi, we hebben nu drukke door.
16: Oei, gaan we niet dan?
17: Jawel!
18: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Ik ben toch rustig!
20: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
21: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
22: Bozar.
21: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
22: Als een koning op zijn troon.
21: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
22: ULB.
23: Allee, tot straks hè mama.
21: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
24: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
25: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemiddag. In Brussel hebben verschillende organisaties voor mensen met een beperking actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van welzijnsminister Genee. Er staan nu zo'n 17.000 mensen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Dat geld kunnen ze dan uitgeven aan ondersteuning. Maar enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben. Minister Genee begrijpt de ongerustheid, maar ze wil naar eigen zeggen juist meer mensen kunnen helpen. Met het zalige zomerweer belooft het weer extra druk te worden aan onze kust tijdens het verlengde Pinksterweekend. Als je zelf een weekendje plant en de file wil vermijden, kan je ook de trein nemen. De NMBS legt dit Pinksterweekend 24 extra treinen in per dag van en naar Oostende en Blankenbergen. NMBS raadt je wel aan om vooraf de routeplanner te checken. Die toont de volledige dienstregeling en de verwachte drukte aan boord van elke trein. En de Britse politie onderzoekt of voormalig prins Andrew betrokken is bij meerdere zedenfeiten. Dat schrijven Britse media. Speurders zoeken onder meer naar een vrouw die beweert dat ze naar zijn huis werd gebracht voor seksuele doeleinden. Ook andere mogelijke slachtoffers worden opgeroepen om te getuigen. Eerder dit jaar werd Andrew al eens opgepakt voor misbruik van zijn functie. En hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Epstein. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden.

0: mai visibil ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Sechtie? Bancaria nu funcționa? Va, un scalt merg în
0: Europa. Left call.
1: Calm! Precisă zonder geld in Peru. En er emigus preis bijna op. Ze bieden ik mijn malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: New truck, big lift.

money.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao, kus.
5: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo, kus.
5: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: Allee, jongen. Wat is dat?
12: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

Goedemiddag. 7 op de 10 apparaten die je koopt gaat binnen de 3 jaar kapot. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de voorbije jaren bijna 15.000 meldingen van een apparaat dat sneller stuk ging dan verwacht. Vooral smartphones doen het slecht. In meer dan 80% van de meldingen ging de smartphone stuk binnen de 3 jaar. Testaankoop wil daarom de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Voor grotere toestellen zoals wasmachines zelfs tot 6 jaar. Minister van Consumentenbescherming Rob Eenders wil de wet rond solden aanpassen. Nu de Raad van State enkele boetes heeft vernietigd aan 3 kledingketens. Die hadden een boete gekregen omdat ze de term solden gebruikten buiten de officiële koopjesperiode. Dat mag niet volgens onze wet, maar de Raad van State oordeelde dat de wet in strijd is met het Europese recht. Het heeft dus nog weinig zin om boetes uit te delen aan handelaars, zegt Beenders. Maar hij wil wel klanten en kleine handelaars beschermen tegen valse kortingen het hele jaar door. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties waar je kan zwemmen in open water. Dat meldt minister van Omgeving Joop Broens. Onder meer in de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort, het Bonaparte Dork in Antwerpen en Vossemeren in Lommel kan je binnenkort een frisse duik nemen. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de waterkwaliteit regelmatig op. Als de kwaliteit tijdelijk onvoldoende is, wordt de zwemzone gesloten. Alle openbare zwemzones in Vlaanderen vind je op kwaliteitszwemwater.be. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee iets frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden.

0: slapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Lotto is op zoek naar een neus.
6: Oh? Een neus begot.
5: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
7: Of thee in India.
5: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
7: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: C'est si bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3 miljoen. Lotto, omdat het kan.
9: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Oh nee!
2: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Goeie, wacht hè.
2: Rustig, Sian.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Mexicano. Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot €5000 elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balje
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachten ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
6: aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Helaba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
9: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
8: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
9: Maar nog veel meer liefde.
8: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
9: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
8: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
9: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
8: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
9: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
8: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
9: Bon, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
8: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
9: En te bekijken op YouTube.
10: Termen Air, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenair.be.

0: Goedemiddag. De geïnterneerde man van 44 die gisteren wegvluchtte is opgepakt in Hasselt. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De man was opgenomen in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever voor verschillende geweldsmisdrijven. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht. De man is gevaarlijk omdat hij bij zijn eerdere internering in Gent een verpleegkundige probeerde dood te slaan. Hoe de politie de man op het spoor kwam is niet duidelijk. Ons land moet een schadevergoeding betalen aan slachtoffers van de kolonisatie in Congo. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. 5 vrouwen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en Congolese moeder stapten naar de rechtbank, omdat ze als kind uit hun gezin werden weggehaald en naar een weeshuis werden gebracht. Het Hof van Beroep oordeelde eerder al dat de staat hen niet had mogen weghalen zonder toestemming van de moeders. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is nog een persoon besmet met het Hantavirus. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waar het virus uitbrak. Die persoon zit al sinds de repatriëring naar Nederland in quarantaine. Sinds de uitbraak begin mei zijn 12 besmettingen nu vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden. Oh yeah.
1: Dit is de Energy Top 50. Powered by Playwright. Energy. Nummer 48.

0: Drenthe, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
10: Imoscoop!
11: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
9: Och, jongens.
8: Dat is wel een meld, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Imoscoop, man!
0: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
13: Want knock, knock.
0: Who's there?
13: Justin.
0: Justin who?
13: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
13: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
14: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
15: stap met meer korting op de trein.
16: 40%, het zal wel zijn.
17: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
16: In Wallonië eens proberen.
17: Of naar een pretpark gaan misschien.
16: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
14: Koop nu TreinPlus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
18: De Energy Top 50. Yeah! Nummer 31.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
0: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
6: De Energy Top 50.
7: Powered by Playwright.

0: Mamá dice que te vas a lacrar,
1: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: ¿Qué dices? ¿Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
0: schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Mannekes, ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag...
5: 20% korting op alles.
4: Serieus?
6: Oh, jij wist dat niet.
5: Bompie, we hebben nu drukken door.
4: Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel!
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Wij dragen E5.
9: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
8: E5. Jouw verhaal in stijl.
10: Ah, onderuit. In mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
11: Termen R. Een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies. Huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R. Kaasterstraat 44 Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.
12: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: Allee, jongen, wat is dat?
14: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
15: Ja, nog 1 meter. Oh.
16: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: Goedemiddag. Scholen krijgen een jaar extra de tijd om de examens en klasraden op een beperkte periode te organiseren. Nu krijgen ze daar nog 60 halve dagen voor. Vanaf volgend schooljaar nog maar 50 halve dagen. Maar de administratie zal volgend schooljaar nog niet te streng optreden als het de scholen nog niet helemaal lukt. Daarmee komt Vlaams onderwijsminister Demir tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Ze wachten ook nog op het advies van de Raad van State over hoe het nu verder moet met de besparing op levensbeschouwelijke vakken. De geïnterneerde man van 44 die gisteren wegvluchtte is opgepakt in Hasselt. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De man was opgenomen in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever voor verschillende geweldsmisdrijven. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht. De man is gevaarlijk omdat hij bij zijn eerdere internering in Gent een verpleegkundige probeerde dood te slaan. Hoe de politie de man op het spoor kwam is niet duidelijk. In het ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Dat meldt het ziekenhuis zelf. De patiënt ligt in een streng geïsoleerde kamer. Dokters onderzoeken nu of het effectief om ebola gaat. De resultaten van de testen worden dit weekend verwacht. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft afgelopen weekend nog de noodsituatie afgekondigd na de ebola-uitbraak in Congo. En voetbalclub RWDM Brussels degradeert alsnog naar de eerste amateurklasse. Het heeft ook in beroeps- en licentie voor het profvoetbal niet gehaald. De club blijft wel nog bestaan, maar zoekt nog altijd naar een overnemer. De degradatie van RWDM is dan weer goed nieuws voor de belofteploeg van Club Brugge. Die mag alsnog in tweede klasse blijven voetballen. Vanavond en vannacht vaak helder met minima tussen 10 en 16 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon en warm, tot lokaal zelfs 30 graden. Blijft nog zonnig tot zeker woensdag met temperaturen tot 28 graden.
1: De Energy Top 50. Powered by Playwright. Hit music only. Energy. Nummer 14.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Dad.
6: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: De Energy Top 50. De beste Belgen van nu. Energy.

0: Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami-goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neusbegot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: De Energy Top 50. Energy. Powered by Playwright. Music only. Energy. Nummer 2.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan...
5: Ciao, kus.
4: ...en terug naar binnen te gaan.
5: Hallo, kus.
4: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
7: Bozar.
6: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
7: Als een koning op zijn troon.
6: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks hè, mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: Termen Air, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44 Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenair.be.

Goeie avond. Een tiental pro-Palestijnse activisten van een hulpvloot naar Gaza zijn veilig aangekomen in ons land. Het Israëlische leger onderschepte begin deze week zo'n 40 boten van de hulpvloot. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Zij werden dagenlang vastgehouden en hard aangepakt. Volgens een van de Belgen moesten ze uren op hun knieën zitten en werden ze in kooien gestoken. Verschillende landen hadden kritiek op de manier waarop Israël omging met de activisten. Scholen krijgen een jaar extra de tijd om de examens en klassenraden op een beperktere periode te organiseren. Nu krijgen ze daar nog 60 halve dagen voor. Vanaf volgend jaar nog maar 50 halve dagen. Maar de administratie zal volgend schooljaar nog niet te streng optreden als het de scholen nog niet helemaal lukt. Daarmee komt Vlaams onderwijsminister Demir tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Ze wachten ook nog op het advies van de Raad van State over hoe het nu verder moet met de besparing op levensbeschouwelijke vakken. En sport. In het wielrennen heeft de Italiaan Alberto Bettiol de 13e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Net op de laatste helling sprintte hij weg van de Noord-Legnesund, die tweede werd. Ons landgenoten Jasper Stuyven en Toon Aerts konden net niet mee bergop. Stuyven werd nog derde, Aerts eindigde 13e. En de roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Op het EK zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons gewonnen. Het is al haar 4e bronzen medaille op een Europees kampioenschap na 2018, 2019 en 2025. Ze werd ook al 2 keer wereldkampioen. Vanavond en vannacht vaak helder met minima tussen 10 en 16 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon en warm, tot lokaal zelfs 30 graden. Het blijft ook nog zonnig tot zeker woensdag met temperaturen tot 28 graden.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Het is Bolt in de Aakse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
4: Sorry, maar
5: het is WK. Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht hè.
8: Rustig,
7: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
10: Mannekes.
11: Bombi.
10: Ik heb gedroomd.
11: Over?
10: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
10: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En zondag en maandag...
10: 20% korting op alles.
11: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
10: Bombi, we hebben nu drukken door.
11: Oei, gaan we niet dan?
12: Jawel.
13: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
15: Oh,
14: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
16: Ja, nog 1 meter. Oh.
17: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedenavond. Een tiental pro-Palestijnse activisten van een hulpvloot naar Gaza zijn veilig aangekomen in ons land. Het Israëlische leger onderschepte begin deze week zo'n 40 boten van de hulpvloot. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Ze werden dagenlang vastgehouden en hard aangepakt. Volgens een van de Belgen moesten ze uren op hun knieën zitten en werden ze in kooien gestoken. Verschillende landen hadden ook kritiek op de manier waarop Israël omging met die activisten. In het ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Volgens het ziekenhuis gaat het wel om een lage verdenking. De patiënt ligt in een streng geïsoleerde kamer. Dokters onderzoeken nu of het effectief om ebola gaat. De resultaten van de testen worden dit weekend verwacht. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft afgelopen weekend nog de noodsituatie afgekondigd na de ebola-uitbraak in Congo. En wielrennen. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Net op de laatste helling sprintte hij weg van de Noord Lecknusund, die tweede werd. Onze landgenoten Jasper Stuyven en Toon Aerts konden net niet mee bergop. Stuyven werd nog derde, Aerts eindigde 13e. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Vanavond en vannacht vaak helder met minima tussen 10 en 16 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon en warm, tot lokaal zelfs 30 graden. Het blijft ook nog zonnig tot zeker woensdag met temperaturen tot 28 graden.

0: laatste, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace. Based on you.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma 1+1 gratis.